sorurmo picai. Oor die mense praat en lach, daar kom die skuite met een zwaar geleide vracht. Vanavond is daar een viesmaal, die eet nou bees of skaar. Daar stoef patats en druif konfuit.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Becky was je lief voor mij, is al wat ik moet weet. En Becky, ach, je weet, moest ik, zal ons toch nooit vergeten.

Oh, hoor je voel. Wat is dat wat ik kan doen? Dat je verstaat wat ik bedoel. Ik denk maar niet, ik zeg maar niet, ik voel me niet zo kaal. Ik's lief voor jou, ik's lief voor jou.

Földernach ír, om de aardappels hier. Ura koeke jakkels chak. Ja, dat doe. Dat doe niet ops van. En met de pikkie gelak en het dromerse blak.

werd in 38 met ons in Australië getoerd. En toen ons op een dag daar naar die dierentuin toe gegaan. En toen staan ons daar naar een kangaroo en keek. Nou ja, we boy lopen samen met ons en daar die span. En toen hij zo naar die gedierte toe staan en keek. Toen draai zo om en hij zei, my goodness, wat een mais. Al wat

Dat mij nooit die grond verlaat niet. Laat mij aan die skari blij. En geef dat elke hartse vreugde en vrees eindelijk nietig wordt voor mij. Een gedachte. Elke kamer net verriet.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Denken jij gewoon City Mood draait?
1: City Mood draait natuurlijk, loof je op zee, beesten. Gotta love it, man. Oh man, oh man. Zo, ja, dat is 15 minuten net na die tijd van 8. Hier heb je lekker luisterstasie op jullie kern. Lekker samen met ons. Ons is natuurlijk nog steeds bij Grootbeck Breakfast. En het is nog steeds vrijdag. Niks het van Annerie. Ons smile and wave nog all the way to the back. Zo, ja, ons gezels nou alles. Een klein beetje rugby. Natuurlijk klaar geraakt aan Swijs de Brein.
2: Ik heb mijn vlijkje vergeten.
1: Ewig dankbaar. Maar ja, Swijs de Brein natuurlijk weg van die vrouwenafdeling af. Baie hard hier. Ik is baie sad. Ik heb het gepost op socials gister. En so baie mense wat gesê het, nee, kan nie wees, die fake news. Wees jy net, is hardseer daaroor. Maar kom ons gesels alles natuurlik, Bokke die naweek is baie groot. Dit is die derde toets met die greatest rivalry, 1-1 aan elke kant. Kom ons kyk bietjie na die span, voor ons nou verder gaan. Natuurlijk het ons, waar ek laas week, kan ek net sê, Rassie het my WhatsApp gelees, toe ek by die wedding expo was, toe praat ons en die man en nou alles die sondag rugby, en toe sê ek, luister hier vir nou, sit Cheslin op fullback.
2: Ja, Cheslin is achter toe gestart.
1: Ja, sit Cheslin op fullback, en kom ons kyk, hoe gaan daar in die deur werk.
2: Arends is daarom...
1: Hy is terug, ja.
2: Hy is terug, so dis ook een goeie een.
1: Ja, so ons het Kurtley Arends om 14, en ons Jesse Kriel, Damini en Dialinde, natuurlijk een baie goeie centerspaar. Ethan Hooker, great game gehad laas week. Sy onderskep van die bal was absoluut fenomenaal.
2: Om terug te kom na Jesse Kriel toe, baie mense wat hierdie week gesê het, sit Jesse op die bank. Hulle was nie baie beïndruk met sy spel laas naweek nie.
1: He didn't play bad first half.
2: Hy voel ook nie so nie.
1: Ja, he played good, het paar deurbrake gehad, maar wie sit hy in sy plek dan?
2: Geen idee nie.
1: En dan...
2: As jy die ellende daar, dis die power couple. Jy moet hulle by mekaar
1: sê. Nee, Struisen, miskien nog bykie deur ter aarde nou. Maar ja, dan was Sasha op nummer 10, ook baie om te bewys. Kobus Reinach terug op sy posiesie op nummer 9. Dan was Jasper Wiese, Pieter Steff, de Toy Fontein. Dan nummer 6, Sia Kulisi terug in die bank. Goeie game gehad laas week. Roan Norkie, Eben Etzebeth, Wilke Lou, Malcolm Marks, Oxen Chem. So dit is een vol span, natuurlijk. Mm-hmm. Op die bank het ons die old boy, Dion Verrie, ons het Gerard Steenkamp, Thomas de Toy, my ou neef, Lodi Jager. André Esterhuizen, Cameron Hannekom, Mornay van den Berg en dan Mani Lubbock. So ja, dit
2: is een lekker span.
1: Star-studded, 100%.
2: En natuurlijk, ons scrum guru Daan het ook gesê, hulle moet nie kom en hy ons loop om een scrum nie.
1: Hy was upset, hoor.
2: Hy was baie ontstaat geweest en hy sê, waarvoor hulle mik hierdie naweek is net momentum. Hulle sê, dit is letterlijk, momentum is alles wat hulle soek in die hele spel, sowel as in die scrum, so hulle werk tot dit toe.
1: Kom, ek sê, so een van die dinge wat oom Daan ook gesê het, is hy het gesê die dag wat hy die scrums vra om skeef te loop, moet hulle om fire, onmiddellik. En is groot woorde, natuurlijk van het af, maar ons wacht in spanning om te sien. Ek denk het is baie, baie goeie span wat uitdraf.
2: Ja.
1: Selfs ook Malcolm Marks, fenomenale game gehad. Mm-hmm. 3 turnovers, 16 tackles, 14 meter, 1 ball carry, rarig baie, baie goed gespeeld. Hulle sien natuurlijk ook dat hulle wil baie goeie send-off hee, en een bietjie van een skade week oor ons met geen flyover.
2: Ja, geen flyover nie.
1: Geen flyover. Nooit geweet.
2: En die reden daarvoor is nie omdat die vliegtuig nie kan nie, of nie mag nie. Dit is net om hulle kan nie daar nie.
1: Nee, dit deel is aan die investigation.
2: Ja.
1: Ja, so daar is een baie groot safety hazard wat opgetrek is na die ding, want daar het uitgekom dat geen vliegtuig onder 50 voet mag vlieg boom behalwe bla bla bla bla bla nie.
2: Baie gesê, Erling het gesê, hulle het clearance.
1: My volgende punt wat ek wil gemaakt het, is hier precies dit. Ja, Erling het uitgekom en gesê, luister, ons het goedkering gekry, ons het alles gedoen. Maar jy weet, wanneer het kom by health and safety, werk jy altyd worst case scenario. Jy werk altyd tot van dood af terug. Nie na, wat jy kyk by die ergste wat kon gebeur het. En as iets gebeur het daar, soos daar duisende mense, so dan kyk maar altyd wat, jy weet, dus property to person. Yeah. So, ek denk dit is maar die grootte. Maar kom, ons sit maar die flyover achter ons, en ons vaar het soos dit kom, en ons kyk hoe dit gaan uitdel.
2: Wat ek wel ook wil noem, is Victor Matfield, ek het laatst week gesê, jy is met die scrum, met die line staan, dat Victor Matfield gesê het, jy weet, jy moet met 2 handen vang, en dan aangeen swan. En Matfield het eintlik in 'n artikel met Marula Media gesê, dis die Eben wat ons ken. So die amper 35-jarige Eben Etzebeth was in Kaapstad letterlik die lynstaan koning gewees, waar hy langvingers gereeld die kiewiese bal gesteel het, en het natuurlijk die spel wat Matfield ook wou gehad het.
1: Ja, 100%. En ons praat van een van die groot kokodore, die legends in die game, so jy moet bykie luister daarna, maar ja, ek dink het gaan baie goeie game wees. Ek dink het gaan een tight game wees. Ek dink die All Blacks gaan uitkom met vier en vlam om baie punte te bewys, maar ek weet ook dat Suid-Afrika weet wat op die spel is. Ek sal love om hierdie nie gelijk op te speel nie.
2: Ja.
1: Ek sal like om hierdie
2: gewen nie, al is het met die punt.
1: 100%. Wel, ons het die World Cup so gewen, so ek dink ons is fine. Maar ja, ek dink het gaan een interessante game wees. Ek weet nie, as ek moet scores uitsit, 21-18, vir die bokke natuurlijk. Maar ek dink het gaan een tight ene wees.
2: Ek dink 32-30.
1: Could be very, very much close, man. 32, very much close.
2: En natuurlijk ook die interessante ding, ons allemaal sien nou uit na wie sing die volksliedere. Want ek voel elke week is Rocket net cooler en cooler.
1: Ja.
2: So ons sien uit om te sien wie doen die volksliedere morgen ook.
1: Hulle kan hulle beheer die figuur. Ander toe het een absolute fenomenale gedoen. Sasha het een fenomenale
2: job gedoen. Demi die week voor het fantastisch gedoen.
1: Oh, stunning. En ze het so mooi gelijk ook.
2: Ze is beautiful gelijk. Ja, het is so lucky. En daar is baie dinge wat mense nou uitzien.
1: Yes,
2: en natuurlijk ook nog steeds die debat oor gaan hulle stil blij in die AK.
1: Nee.
2: Ons gaan nie op.
1: Rasie het gevra, so is fine. Maar ek weet ook dat daar so halve census is op sociale media vir die fans wat gesê het, moet Piper Jets vouw.
2: Ja.
1: En dan die flyovers om myself doen.
2: Kan ons asjeblief.
1: Ja,
2: asjeblief kan iemand dit
1: so, ek wacht nou om te sien hoe die einde gaan deurtrek. Maar kom ons val so van die een na die ander ene. Dit is ook natuurlijk een baie grote vir die Springbok vrouwe die naweek wat die Black Ferns aanvat. En baie groot 15 span wat hulle deurgetrek het na dit toe. Sien baie baie naweek wat die Black Ferns aanvat. En baie groot 15 span wat hulle deurgetrek het na dit

0: Onze is grond en eerlijk, meneer Joe Black. Nee, voordat niemand anders is, Blake Shelton. And I say, this is God's country. Hey. Ik love it, man. Katie zei ook, dank je voor God's country. Die liekie is eindelijk net een reminder aan ons dat de heren die found worden van het Katie. Katie, bye, dank je, man. This is God's country. Heb je iets voor mij interessant nodig? Toen ik bij die jaarcongres was voor Agri, toen praat daar pastoor om die hele avond nou, of die hele ding te beginnen. En hij het verschrikkelijk mooi gepraat, bye bye lekker. En hij het zo mooi gesê, daar het gesê wie wat soms voel het, dat jy nie kan bid vir die goevermend nie. Mm. Want het gaan nie altyd verkeerd. Maar sekerlik kan ons bid vir 'n man, om deur die ranks te kom, wat gaan beter wees. En toe doen hy 'n gebed daar, wat so mooi was, ja. Toe sê jy, weet, ons bid vir die goevermend vir beterskamp en al die type dinge, en soms weet ons, ons praat met niks, maar ons bid vandag, dat daar 'n man deur die ranks kom, wat die ding gaan reg, en ons seën hom, en was so mooi. Was so mooi. Maar ja, dat is tijd voor ons om te groet. Ons natuurlijk skakel oor na al die favorites toe.
1: Nee, dis ja, Fry, Jay en Jay.
0: Ek wil wel vir julle sê, as julle wel Jeffrey's Boy se kant toe gaan, ons mede-kollega.
2: Hallo julle twee, hoorie so, waarskien het vir die mense op die N2 tussen Port Elizabeth en Jeffrey's Bay, op haar Jeffrey's Bay se kant toe. Net voor die hankie Thornhill afdraai, is daar 'n klomp beeste wat sommer net so lekker in die middel van die pad loop, heel gechill, glad nie geplan nie. So die karre stop en swaai uit en gaan te kere, die mense moet maar net versigtig wees.
0: Dankie my maaikie, Niels, waardeer jou.
1: Hulle is ook op pad Jeffrey's Bay, toe van ons groot dinge wat daar gebeur. Big news, Jeffrey's Bay, the Colonel has a brand new address. KFC Goede Hoop is now officially open and serving all your KFC favourites. Join us on Saturday, 5th of September, from 10 a.m. to 3 a.m. for our exciting ribbon-cutting celebration. Enjoy fun activities, sport prizes, giveaways and family fun through the day. Bring your friends and family and come celebrate with us. Become KFC Goede Hoop, the community. KFC Goede Hoop, Jeffrey's Bay, now open and ready to serve. Leicester FM will be broadcasting live from 9 o'clock until 3 o'clock on Friday. We'll see you there.
0: Dat is een easy peasy lemon squeezy. Nou is omtrent alles wat vir jy het vir die hele week. Sê vir julle bye bye dankie. Het was een lekker week, man. Lekker radio, lekker swim en allerhande dinge. Ja, was a good one.
1: Het was een lekker week, ja. En het gaan lekker naweek wees. En volgende week, goeie week. Soms sien hy daarna.
0: Amen. Maar ja, cheers vir eers. Ons kankel oor natuurlijk na Jeffrey's Bay. So as jy in die area is, gaan daar na die Goede Hoop Centrum toe. Daar by die nuwe KFC, daar sal ons span wees tot en met 3 uur toe.
1: Tot en met 3 uur toe
0: there
1: vandag.
0: There we go, man. Easy peasy. There we go. Cheers. Hou vast,
3: ons gaan al die reels breek. Hi, ons is Arm en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6. Jou lekker luisters.

0: Lekker namoene en een perriekies.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: Slapie. Volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Kaars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

altijd iets wat mensen bang maakt. Dat je wacht voor die jumpscare. Dat is Insidious, die nieuwe in Out of the Further. Weet je wat? Ik denk echt op vanavond gaan kijken. Hij zal op je grootscherm van vandaag af. So, dus beslis mijn plannen voor vanavond. Een van die movies dat ik beslis gaan kijken is Insidious Out of the Further. Ik zet die voor jou op Facebook op Netflix de bladzij. En ik zal hem ook al op je WhatsApp zetten. Dus dit is om te wijzen wat wijs op je grootscherm.

0: wat een jam, Scooter the Logical Song. Hy vat my terug toe ek 18 jaar oud was.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Tyd vir hard stuff, ek geef jou een woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Jy weet nou hoe dit werk. Jy moet of my een sin gebruik en stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe 082-333-667. Vandaagse woord vir hard stuff is horte. Horte, H-O-R-T-E. Horte, H-O-R-T-E. Gebruik om in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe. Moenie net vir my die betekenis stuur nie, ag net jou ignoreer. Ek soek een sin, wees kreatief, vertel een story, verf een prentjie vir my. Vandaagse woord vir hard stuff is horte, H-O-R-T-E. Gebruik om in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe. Dit is vandaag se hard stuff.

0: Drums en Drum met Good Girl. Die was fantastisch in Appel. Ken jy van Nora? Ons speel Hartstaf op die oomblik vandag. Sy woord van Hartstaf is Horte, H-O-R-T-E. Gebruik om in een sin stief met die sin waar die woord in gebruik word. Naar die WhatsApp-lijn 082-333-667. Moet nie net vir my die betekenis teer nie. Ek soek een sin met die woord binnen in Horte, H-O-R-T-E. Manne, hierdie ene is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, braai gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet die dag om jou vier saam met goeie vriende, heerlijke kos en die kans om werkelijk een verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donatie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary, sociale media of contact 0422-9322-51.
1: Honger? Ons het jou gedaan. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en jamas, kinderetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir oulaas wat jou weer dinge maak vir môre, Saterdag 5 September, Oos-London 14-19, Bishu 10-18, Uitenhaag 8-17, Dispatch 8-16, Port St. John's 12-16, Craddock 6-17, Port Elizabeth 14-17, Jeffreys Bay 14-19, Graaf-Reinet 5-15, Queenstown 7-15, Mtata 8-15, Gramstad 10-17 en Plettenberg Bay 11-18. Dit is jou weer vanmôre, Saterdag 5 September.

0: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings. We've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
1: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: live.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

Annie Myrtle van der Zon. Annie Myrtle van der Zon. Annie Myrtle van der Leven. Anna Groot, zij zo.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.